0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. Op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië, de 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, namelijk Portugal tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onder de zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachtingen met een lagere straf gekregen, omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gingen 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar. Maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en een schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. Het Rode Kruis heeft al midden 1 miljoen euro opgehaald voor de noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat in het centrum van Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben is niet bekend. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn er vanaf gekomen met een lagere straf omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar, heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanmorgen met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is een belangrijk moment voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond en zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Julian Nagelsmann kiezen. Ontslagen worden of zelf opstappen. En dat laatste is het geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. De Britse wielerheld Chris Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman. Want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. De organisatie van festival Defcon 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie dit jaar. Het festijn ging niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op 2 pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de Fiat hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet.

gezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim. Om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken, mocht heel Nederland niet meer naar buiten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In 2 zaken zijn daarom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorkum hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. 2 lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. De Franse brandweer heeft een grote natuurbrand in de buurt van Perpignan onder controle. De angst bestaat wel dat door de harde wind het vuur weer oplaait. Door de brand zijn bijna 300 vakantiebungalows verwoest en 1700 mensen van campings gehaald. Er woeden meerdere natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden, 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al 1 jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden, meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. In Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend en het ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikje warmer. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. En na de dood van Wim T. Schippers is zijn bekendste kunstwerk opnieuw gelegd, de pindakaasvloer. Hij ligt in het depot van Museum Boijmans in Rotterdam en is een beetje kleiner dan die van 15 jaar geleden. Maar 2 pindakaas stucadoors hebben toch nog altijd 9 uur zitten smeren. Vanaf volgende week donderdag is hij te zien. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

jaren dood. En stond ook een lange tijd bekend als miskend talent. Pas aan het einde van zijn carrière kreeg hij zeg maar de recognition die hij zo verdiend had. R.L. Burnside hoorde hier op Ice Radio. Goedemiddag allemaal, dit is een nieuwe aflevering van de Muziekboutique en we spreken elkaar onder hele, hele andere omstandigheden dan een week geleden. Toen het nog zo verzengend heet was in Nederland. En Nederland nog meedeed op het WK voetbal. Maar het is allemaal voorbij.

plaats. My California. Je hoorde Beth Hart en die bewijst keer op keer dat een bewogen leven zeer mooie muziek oplevert. Dat is altijd zo met kunstenaars. En als ze te geluk

0: vind het wel een schitterende combinatie trouwens. Is geboren in het zuiden van Amerika, Tennessee, uit een Jamaicaanse vader en een Duitse moeder uit Kaiserslautern. Is toch wel een garantie tot succes gebleken, want Amber Mark, ja, die zingt de sterren van de hemel. Je hoorde haar zojuist. Ik had het er net al kort over. Nederland stond deze week in het holst van de nacht op of bleef op om te kijken naar niks. We liggen eruit.
1: Hoe voelt het?
2: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend.
3: Dat Nederland naar huis gaat is niet leuk, maar dat Marokko wint is beter.

is somber. Iets ouder werk van hem dan ik de laatste tijd heb gedraaid hier op deze zender. Would Have Been You, hoorde je. En daarvoor Post Malone. Zeiss Radio op je bijna vrije vrijdagavond met de muziek.

aandacht voor André Hazes, die deze week 75 jaar zou zijn geworden als hij niet zoveel had gezopen. En we doen zeg maar het origineel van een van de hits waar hij groot mee werd. Zij gelooft in mij. Dit is Kenny Rogers. She believes in me.

Kenny Rogers, waar we de afgelopen minuten met volle teugen van hebben genoten. She Believes in Me. En nu de 10 minuten non-stop ice. En ik begin met een open sollicitatie voor de makers van de film van James Bond. Dan lijkt het in ieder geval.

Vrijdagmiddag in dit geval. Je hoorde Why, daarvoor Lola Young. Ook met de niet onaardige Deun. En we begonnen met Nona, die openlijk solliciteerde naar de titelsong van een of andere nieuwe James Bond film. En dan nu, spits je oren, doe de ramen open en de radio op 10. Schenk misschien een glaasje in.

Ja, dat is kippenvel, mensen, maar ik vertrouw het toch niet helemaal. En ik wil de proef op de som nemen. Ik heb het rad van Amy Winehouse en ik heb nieuwe software downgeload. En dat test nu ook liedjes op of het wel of dat het niet echt is. Een flinke slinger, mensen. Is dit Rebecca Mint of is het AI? Dat zou toch wel de bammer van de eeuw.

0: mi piace così.
1: Jovan Ordi hoorde je. En daarvoor haalden we dus een artiest door de mangel om te kijken of zij echt is of niet. En ze bleek niet echt te zijn. Maar ja, het liedje zelf was wel wonderschoon. En wat een stem als je het nog een keer wilt terugluisteren. Want ik liet die naam wel heel snel voorbij komen. Rebecca Mond. En het liedje heette Duena de Mi.

Zo is het wel. Het is Ice Radio op je bena vrije vrijdagavond met de muziekboutique. Voor nu is het Opper de Poppen. Maar over een week meld ik mij natuurlijk weer voor een nieuwe show. Ik laat je

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd. Tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. En in Amsterdam werd dinsdagochtend na de wedstrijd iemand bewerkt met een fietsketting. En daar is nu een man voor opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zou nog meer op zijn kerfstok hebben. Zoals een gewelddadige diefstal. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag en het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.
1: Olha que coisa mais linda, mais

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het kabinet is niet te porren voor een plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn een langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. En Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. We zijn coureurs, geen clowns, zei hij. En de Formule 1 heeft dit helemaal niet nodig. Vorig jaar werd er een sponsordeal met Lego gesloten en werd er ook mee gereisd in Amerika. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar die vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. En Max Verstappen gaat morgen als derde weg in de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton pakt de pole op Silverstone. Zondag is er voor de grote race een optocht waarbij de coureurs in een Lego-auto moeten rijden. Max is tegen die sponsorverplichting. We zijn geen kinderen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De Boogie Fire.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En Crescencio Summerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en 2 andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat melden Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam.

0: de dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon en hogere temperaturen.

En Countdown Café natuurlijk. Living Color en The Cult of Personality. We hebben twee personalities voor jou bereid gevonden om nu, tussen nu en twee uur, een programma te presenteren.

0: wat er heel interessant uitziet. En daarvoor zet ik even naar Kees. Oude pik, welkom.
1: Yo, Alfred. Ja. Hoe is het met jou? Jij was een beetje ziek, hè?
0: Oh man, ik ben altijd ziek.
1: Nou, je bent niet altijd ziek. Je was nu onlangs ziek.
0: Ik werd te vroeg opgestaan van de griep. Daarna ben ik weer ziek geworden. En dat heeft een dag of 6 geduurd.
1: Maar je bent er helemaal de ouwe?
0: Mayday, mayday.
1: Goed zo. Wat gaan we vanavond doen in deze nieuwe aflevering?
0: Je weet het niet.
1: We hebben een live concert van Andrew Strong opgenomen enkele weken geleden. Alfred, help me even.
0: Nou, dat
1: 12 december?
0: 12-12.
1: Precies, 12-12. Andrew Strong live in Paradiso. We hebben een interview met Pat Travers. Je hoort iets van zijn nieuwe album. En we hebben ook een kort gesprek met Hans van den Burg. Je kent hem van Cooper Sportivo. Hij heeft een heel bijzondere single op de markt gebracht. Alfred, die hebben we nog gesproken. Daar hoor je straks
0: een
1: alles
0: buurman,
1: over.
0: Een buurman.
1: We hebben het laatste nieuws over de Outlaw 41. En we hebben ook nog...
0: aan de lijn...
2: Slim from the Hamsters. Tonight you'll hear all about the Hamsters on the Countdown Cafe with Big Bad Motherfucking Al on Radio Veronica.
0: Weet je dat? En Kees is er ook, hè? Maar die kan niet zo... Die motherfucker niet zo goed.
1: Nee, niet zoals jij.
0: Blind Melon, nee. No Rain. De meest favoriete plaat van Zuid-Limburg.

0: Hardy, Blind Melon, No Rain en Kees. Een overzicht van de Outlaw 41, samengesteld door de meest maffe schizofrene DJ's van Veronica.
1: Wij dus. Er zijn zoveel nieuwe binnenkomers, het is te gek voor woorden.
0: Meen je dat
1: nou? En een nieuwe nummer 0, hè? Een hele nieuwe nummer 0.
0: Nieuw binnen op 0, of niet?
1: Jawel. Nou, nee, niet nieuw binnen op 0, maar een nieuwe nummer 0. Komt van 2. Namelijk Katie Lang en Just Keep Me Moving.
0: Kan me voorstellen.
1: Wat komt er op 1 binnen, Alfred?
0: We All Own the World.
1: Nee.
0: Van Eugene.
1: Nee.
0: Dat is 40, want ik moet anders ontdekken. Daughter van Pearl Jam.
1: Ja, heel goed.
0: Ook al buitenechtelijk ook, natuurlijk, kan niet anders. Nee.
1: Op 7 komt nieuw binnen Red Cross. Op 8 komt nieuw binnen Queen Latifah. En op 9 Aerosmith met de geweldige nieuwe single Amazing. Ik heb me laten vertellen dat de videoclip ook geweldig is. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb hem wel op een videocassette mee naar huis genomen. Dus dit weekend ga ik kijken.
0: Ja, nummer 13 binnen. Kale Boesjes van de Homeboys. 14 Mr. Jones. Groves.
1: Alles goed verder dan
0: Fred? Nee. Ik moest even hoesten.
1: Zie je thuis op nummer 15. Rape Me van Nirvana.
0: Ja.
1: Nee, dan weet ik dat.
0: Rape Me Again. Kutplaat.
1: Op 16 ook Nirvana. Op 17 Rita Mutsuko. En op 18 Run DMC. 19 nieuw binnen Angel X. En zo gaan we dan maar door. Ik zal even wat namen noemen wat nog verder binnenkomt. ZZ Top. Robert Cray. Shabba Ranks. Chaka Demus en Pliers. En Joe Cocker. Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus.
0: En jij, Jane.
1: Precies.
0: Die staat zelfs op nummer 40. ZZ Top, onze vrienden.
1: Volgende week een uitgebreid interview met deze heren. Want dan komt hun nieuwe album Antenna uit.
0: Gibbons and the Bears. Dit heet Pincushion. Weet je wat het is, een pincushion?
1: Nee, vertel eens.
0: Het is een speldenkussen. Heb je een vingerhoed en een speldenkussen. En de rest is geheim. En bij de Effie's haar bekend.

0: Pincushion, de nieuwe single van ZZ Top. Nummer 27, nieuw binnen in de Outlaw 41. En zoals ik al zei, volgende week een uitgebreid interview met ZZ Top over de nieuwe album Antenna. Bovendien, unieke live-opname van Jackson Brown volgende week. En een live optreden hier in de studio van niemand minder dan Richard Thompson.
1: Dit is Countdown Café tot 2 uur. Herinnert u zich deze nog?

0: Rock and roll, Grupo Sportivo. Toeval wil. Ja, fijn zo, Hans. Dat ik woon in Den Haag in een hele muzikale straat. Mijn overbuurman is Barry Hay. En twee deuren verderop aan mijn kant woont Hans van den Burg. Van Grupo Sportivo, met wie ik nu even contact probeer te zoeken. Dat is heel erg interessant. Hallo?
1: Van Kalo.
0: Hey, met Alfred Lagarde van Veronica. Is papa daar?
1: Ja.
0: Hey, hoe gaat het met het bandje?
1: Goed.
0: Ja? Hebben een nieuwe plaat uit, hè?
1: Ja.
0: Heb je hem al gehoord?
2: Wie is dat, Hank?
0: Wat vind je ervan?
2: Hank, wie is dat?
0: Vind je hem leuk? Ja.
2: Hallo?
0: Hey, Hans.
2: Ja, komt-ie. Dat is de nieuwe single, vind je hem?
0: Graaf, joh. Wat een bij de hand, die zoon van jou.
2: Ja.
0: Hank.
2: Ja, net zo intelligent als zijn vader.
0: Hey, rock and roll. Ta-da-da-da-da.
2: Weet je wat? Er ook op.
0: De tijden komen weer terug, hè?
2: Ja.
0: Hey, Beep Beep Love, the single that never was, Hans. Vanmorgen zag ik jou even. En toen gaf je mij dat nieuwe singeltje.
2: Ja.
0: En toen dacht ik van, shit, bestaat die band eigenlijk nog? Is dat vreemd als ik dat vraag of niet?
2: Ja, zeker. We hebben al lange tijd geen hit meer gehad. Maar nu gaat het natuurlijk weer veranderen.
0: Dus wat is er nu uitgekomen op een cd'tje?
2: Beep Beep Love is als single uitgekomen. Vroeger nooit als single uitgebracht. Want in die tijd was natuurlijk heel goed als je maar één single van een plaat haalde.
0: Ja.
2: En dan weer nieuwe ging maken. Maar uitmelken was er nog niet zo populair.
0: Nee.
2: Maar goed, dat we kunnen nu dus die live single uitbrengen. Eindelijk is. En dus Beep Beep Love geworden, want die is nooit een single geweest. Dus vandaar de single that never was.
0: Ja, fantastisch. Jullie treden ook nog gisteravond. Heb je ook opgetreden, heb ik begrepen. Waar zit je vanavond of morgen? Of
2: we hebben morgen een krimp aan de IJssel. Dus wat zullen we krimpen aan de IJssel?
0: Laten we even krimpen aan de IJssel. Dat kunnen we met die watersnood wel hebben.
2: Nee, we hebben gisteren onze doorloop gehad, zeg maar. De première voor de mensen van Mojo en Vallend Goed. En...
0: Oh, leuk.
2: En nou, het was zwaar werken, maar het wordt wel heel erg leuk.
0: Oké, Beep Beep Love. Hans, dankjewel.
2: Ja, okay.
0: Succes morgen in de krimpen aan de IJssel.
2: Ja.
0: Of is het aan de lek?
2: Nee. We gaan eerst krimpen aan de IJssel en later aan de lek.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Hans van den Burg, Grupo Sportivo. Beep.

0: Oké. En ik. Wat is dit?
1: Wat wil je weten, Alfred? Ja, wat wil je weten?
0: Volgens mij is het nu. You got that name. Please, you got that name. Oh, you got that name met Ray Charles.
1: Ja.
0: In excess. Weet je wat dat betekent? In excess.
1: Ja. In extase.
0: Nee?
1: Nee, in overvloed. Of
0: ja, overdreven.
1: Ja, ja, ja. Klopt.
0: In excess, in excess, in excess. Trouwens, het bandje heeft in 1985 bij ons opgetreden. Weet je dat nog? Was je dat...
1: Daar was ik bij.
0: Even, hun zeker. Eerste live radio optreden ooit was in Koudekevee, jawel.
1: Hoog tijd voor, hoor.
0: Stijf in. Huh?
1: Huh? Ik zeg hoog tijd voor.
0: De concerten gaan daar. Hier is Kees Baas.
1: Dankjewel. We hebben op 13 januari Skin Trade. Die treden op in de Arena in Amsterdam. Dat is het voormalige, de voormalige Sleep In. 15 januari Skin Trade in Metropool Hengelo. En de 16 in Dynamo in Eindhoven. Dan Paul Rodgers. Hij komt de concerten goed maken die hij heeft moeten cancelen. Hij is de 28e januari in het Noordlicht in Tilburg. En de 29e in Nighttown Rotterdam.
0: En weet je wie er nu gitaar speelt in plaats van Shane?
1: Nee.
0: Steven Lukather.
1: Bij deze tournee?
0: Jazeker.
1: Is dat echt waar?
0: Jazeker.
1: Wat is er met Sean aan de hand?
0: Niks, die is weer door met zijn eigen baan. En nou neemt Steve het over. Ze zitten nu in Engeland op te treden.
1: Nou, dat is even hot informatie, zeg.
0: Leuk, hè? Ja. Daarom heet het Kano Café.
1: Goed.
0: Ga door, Kees.
1: Eind van de maand gaan wij op 28 januari voor de allereerste keer op tournee. We gaan dan naar Groningen, Huizenmaas. Daar treden onder andere op Robbie Valentine en Anthony. En waarschijnlijk hebben we nog wel wat extra gasten, maar dat zien we nog wel. Dan op 2 februari Red Cross in de Melkweg in Amsterdam. Op 3 februari in Vera in Groningen. En de 4e in de FNR in Eindhoven. Sheryl Crow die is op 2 februari in Paradiso Amsterdam. De 26e februari de Posies in Paradiso Amsterdam. Op 6 maart komt Tool in de Melkweg. En de 7e zijn ze in de FNR in Eindhoven. Dan Nirvana. Jawel, ze komen naar Nederland. Op 24 maart in de Ahoy Rotterdam. Meatloaf is op 4 en 5 april in de Ahoy Rotterdam. Soul Asylum. Jawel, beroemd geworden met hun single... Runaway Train. Die komen op 5 april in Vredenburg, Utrecht. En Black Sabbath, ja ja, zij leven nog. Die komen op 19 april ook in Vredenburg, in Utrecht. Dan nog even wat mededelingen over concerten die we gaan uitzenden in Kano Café. Er staat op de plank onder andere Iggy Pop, Robert Plant, The Cry of Love en Jackson Browne. En volgende week ook nog een live optreden hier in de studio van Richard Thompson.
0: Ben je klaar nou?
1: Ik ben helemaal klaar.
0: Vo, de moeite zeg ik, waanzinnig.

0: Swedish Hiker, Creedence Clearwater Revival. De Kano Café Classic Rock Track van deze week.
1: Wat een goede plaat, hè?
0: Absoluut een goede plaat.
1: Heb jij die nieuwe plaat al gehoord van het Super Trio?
0: Welk paard heeft gewonnen? Ik weet het niet.
1: Nou, er komt een film, die heet The Three Musketeers.
0: Ja.
1: En de titelsong, denk ik, nou, de titelsong is het niet, maar laten we zeggen, het belangrijkste liedje uit deze film, dat is opgenomen door Bryan Adams, Sting en Rod Stewart.
0: Die Sting is wel actief trouwens in de filmmuziek, want dat is nu een nieuwe film uit met Michel Pfeiffer. En daar zit hij ook de titelsong in.
1: Die man heeft iets met film.
0: Oh nee. Demolition Man, daar is ook Sting. Is een, ja.
1: We zijn er.
0: Die roze die stinkt in het werk, zeg niet.
1: No.
0: Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. All for love from the Three Musketeers.

0: Thank you very much. Nice case.
1: Yeah, bad case of Travis there.
2: Graag gedaan.
1: Een beetje als je wilt, hè?
2: Ik vroeg hem hoe het toch mogelijk was dat hij in zijn hoogtijdagen zulke fouten maakte. Hij antwoordde dat iedereen fouten maakt. Dat is natuurlijk ook wel zo. Het feit dat hij opgelicht werd door zijn manager, dat was wel eigenlijk zijn grootste fout en ook zijn grootste teleurstelling, vertelde hij. De man is inmiddels al 10 jaar dood. En hij vertelde ook nog dat hij sindsdien door de zuster van die man nog lastiggevallen wordt over allerlei geldzaken. Dus hij is daar wel erg treurig over. Per Travis ging naar Engeland in eerste instantie omdat al zijn favoriete gitaristen daar woonden of daarheen waren gegaan, zoals bijvoorbeeld Jimi Hendrix. Maar in de tijd dat hij daar werkzaam was, toen kwam de punk net op. En toen is hij uiteindelijk toch maar weer naar Amerika gegaan. Want hij had in Florida en Texas veel succes. En toen is hij daar ook gaan wonen.
1: Hij vond het ook maar een klein stadje Londen, vond hij maar niks eigenlijk volgens mij. Nee.
2: Hij vond het heel vervelend, heel depressief. Ja. En sindsdien woont hij dus in Florida. Ik vroeg hem wat hij zijn beste albums vindt. En hij noemde Putting It Straight, Crash and Burn en Black Pearl als zijn beste prestaties uit zijn eerste periode, zeg maar. De beste line-up van die gewerkt heeft, is waarschijnlijk die met Pat Troll, Tommy Aldridge en Mars Cowling, waarmee je net dus Boom Boom live hoorde uitgevoerd. Maar hij betreurt het wel dat hij met die line-up nooit echt tot ontwikkeling heeft kunnen komen, omdat de groep eigenlijk voortijdig is uit elkaar gegaan. En hij vertelt ook nog dat hij hoogstwaarschijnlijk in mei terugkomt naar Nederland voor een uitgebreide tournee.
1: Zo, dan weten we dat. Dus London Beat, there's a beat going on. We hebben nog een mededeling. Over 2 weken verloten we 1 live shit binge en purge box. Te waarde van 250 gulden van Metallica. Dus luister zeker over 2 weken met de Koude Café als je wat wilt winnen. Er is er maar 1. En als jij hem wint, dan ben je de enige in Nederland. Zometeen, Koude Café deel 2. Met live.
2: Is niet helemaal
1: aan. Andrew Strong. Maar ja, natuurlijk. Gratis dus. Hoor. Ik wil even weten, jongens.
3: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.

0: Incomunicado. Dat betekent of ik kan je niet verstaan of mijn zender staat op verkeerde afdeling.
1: Verkeerd verbonden betekent dat.
0: Incomunicado.
1: Ja, dat betekent verkeerd verbonden.
0: Meen je dat
1: nou? Nee, is een grapje.
0: Marillion uit 87, toen Fish nog daar
1: deel uitmaakte van deze wereldband.
0: Microfoon bevuilde.
1: Je bent aangeland in het tweede uur van Kano Café. Wat hebben we nog voor je in petto? Een live concert van ruim een half uur van Andrew Strong, opgenomen op 12 december 1993 in Paradiso. En nog een interview met de Hamsters, maar we hebben eerst nog een hele goede grammofoonplaat.
0: Pearl Jam. Yes.

0: En dit was geheel akoestisch de groep Pearl Jam en Daughter.
1: Goed gesproken, ouwe pik! En dan nu Countdown Café, wat overigens duurt tot 2 uur aandacht voor de Hamsters. Een driemansband die helemaal de wereld in geprezen wordt door de pers. De muziekpers. Een cd heet gewoon The Hamsters. En je hoort ervan I Wanna Make Love To You. Zo meteen praat ik met Barry, oftewel Slim, van de Hamsters. From Birmingham. Don't go away.

0: was er geen tijd meer voor de Hamsters. Je hoorde In the Heat of the Night en ik praatte met Barry. En hij is de gitarist, zanger en ze zijn met z'n drieën. Ze waren ooit in Engeland bekend geworden door het perfect vertolken van oude Jimi Hendrix nummers. En 500 fans zijn er in Nederland en die kunnen genieten van de Hamsters binnenkort in Carlo Café.
1: Ja, dat is op 11 maart komen ze live spelen in Carlo Café. Elektrisch, wel te verstaan. En meteen daarna begint die tournee waar Barry het over had. De 12e zijn ze in de Lantaarn in Hellendoorn. De 13e in Os. De 18e in Winterswijk. De 19e in Brummen. In te Brummen en de 20e in Eindhoven.
0: En dan nu.
2: Please welcome Andrew Strong.

0: Shooter Strong live in Paradiso Amsterdam 12 december van het afgelopen jaar. Opgenomen door Sjoerd van den Broek met assistentie van Peter van Weelderen. En 15 of 11 maart, of wanneer komt die? Nou, dat zien we wel een keer. Kan ik weer even terug van Kees Baars, Jan Hoogstel en Alphen. We gaan zo meteen Edwin, Evers en
1: tot volgende week.
0: Wat een nacht, deel even tot volgende week.
1: En tot volgende week.
0: Ik zou het heel erg leuk vinden als het nu even iemand mij vertelde
1: hoe laat het is.
0: Hoe laat het is.
1: Mag ik wel. Okay.
0: Bye.
2: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van

0: In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio!
4: Met nu.
5: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.